0: Sopas luister na Paul Stuyf met Laat Val Die Water, voordat American Authors met Best Night of My Life. Ons see verslag vir vandag, die IV4, die watertemperatuur 12 grade Celsius. Sonsopkoms is 10 minute na 7, sonsondergang vanavond 1 minuut na 6. Daglig vandag is 10 uur en 50 minute, stadig maar seker begin die dag langer word. Hoogwater was 13 minute na 5, laagwater 16 minute na 11 vanoggend. Dan weer hoogwater 32 minute na 5 vanmiddag, met laagwater 46 minute na 11 vanaand. Die duininghoogte vandag is 2 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Ons is so 20 minute van die tyd af, so pas luister na Tussen Sterre met Lapop, voor dit van Du Plessis, Ek Kan Nie Ophou Kyk, en Will Lindley met Cinematic. Vervolgens Danny Machu met Daydreamer. Jou streekstasie is

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie is SFM.

0: Dit is Moses Metro Man, mooi rivier is hierdie ene getitel, Miles, nice to meet you, waarna jy ook na geluister het, dis 11 na 9. Goeiemorgen, baie welkom, is tyd vir ons ochend saamkeer met my en Ricardis, gepraat van keier. Dankie ook mede-collega Johan Lerm, wat vroeg ochend saam met jou gekeer het, is in 6 en 9. Vanochend in die donker wakker geword, daar in die groter uitsoering, ek dink het was so voor 5, wat ek wakker geword het, en ek sien, maar alles is dan donker in die huis, en ek staan toe maar nou op, loer na buiten, sien ek nie, wat, dis donker buiten ook, en die krag wat nog steeds af is, daar in die grotere oudsoering, en dit is as gevolg van Eskom fout, en die manne wat tans bezig is, om aandag te gee aan daardie probleem, geen hersteltyd wat beskikbaar is nie, so ek dink amper het sal die heel dag neem, maar ons hoop dat die manne voor die middaguur dalk aanbreek, dat die manne daardie kragprobleem sal uitsorteer.
1: SFM volgoed muziek.
0: Ek hoop jy het op 'n goeie noot wakker geword. Ek gaan saam met jou kuier tot so voor 12, dis op 90.1, 104.1, wereldwijd online ook aan jou beskikbaar. Janko Dreyer, brand in my. Goeiemorgen.

0: Welkom by uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Rico Harris. Hoop jou oggend is goed op dreef. Lee Cole daar gewees met Pink Dragons. Sit nou die muziek voort met Elvis Blue. Hy noem hierdie een Sign.
1: Hier om te bly.

0: SFM weer. 16 is die maksimum temperatuur vandag vir George, sonskyn met bewolk. 16 ook aan die kant van Mosselbaai. 20 is die maksimum vir Knysna. 16 vir Plettenberg Baai en Albertina, maksimum van 20. 17 die maksimum vir Stilbaai. En een groter uitsoering het een maksimum temperatuur vandag van 23 graden Celsius.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Dear Mad Friday, I'm in love. En ja, welkom by jou tweede uur saam met my vanmiddag. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 6 uur. Nou, daar is nog baie lekker muziek wat voor in hierdie volgende uur. Ek sien bijvoorbeeld daar is mooie van Apple, sit so bykie Thief, Kurt Darren, John Boucher, Jax Jones, Zebra and Giraffe met The Knife, lekker muziek in hierdie volgende uur, en soos bijvoorbeeld hierdie volgende een van absoluut super talentvolle Zuid-Afrikaanse groep, Blackbird met Dinner.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM. Hey!

En so gaan ons laaste uur van saamkeer vanmiddag in. Jy is gaan skakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot so hier rondom 6 uur. Heerlijke muziek wat voorlee in hierdie uur, en ons het onder andere vir, daar is Amorei, daar is Michael Lind, ons het Tiësto, Neil Arts, Tamlin Wessels, soos ek sê, heerlijke muziek wat voorlee, en hier is in die omgeving van 5:30, kyk ons na so 1 of 2 interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis.

gaan ons om die laaste uur van saamkeer vanmorgen. Jy is gaan skakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot so hier rondom 6 uur. Heerlijke muziek wat voorlee in hierdie uur, en ons het onder andere vir, daar is Amorei, daar is Michael Lind, ons het Tiësto, Neil Arts, Tamlin Wessels, soos ek sê, heerlijke muziek wat voorlee, en hier soos in die omgeving van 6:30, kyk ons na so 1 of 2 interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis.

0: Welkom en goeienaand en hallo en ek hoop het gaan goed. My naam is Corey Keir, saam met jou op hierdie saterdag aand en ek is hier om jou besig te hou vir die volgende 3 ure met ietsie ouds, ietsie niets, so ietsie tussenin en dan 'n boere musiek liedjie of 2 of dalk 3 afhangende van hoe die aand loop. Maar nou terug na die musiek Monarch met Lonely Lights.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Welkom en goeienaand en hallo en ek hoop het gaan goed. My naam is Corrie, ek keer saam met jou op hierdie saterdag aand en ek is hier om jou besig te hou vir die volgende 3 ure met ietsie ouds, ietsie niets, so ietsie tussenin en dan 'n boere musiek liedjie of 2 of dalk 3 afhangende van hoe die aand loop. Maar nou terug na die musiek Monarch met Lonely Lights.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Rydelin met Ek is wie ek is. Hierso is seker een van die mees ikoniese 80s intros ooit. En dit is Van Halen met Jump.

0: Dirk van der Westhuizen met Oolala. Jay en Leonie my voor dit met ons is. En Ray met Natalie Don't. Ronan Keating en naam met Loving Each Day.
1: 90.1 SFM.
2: Come on, yeah.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. S

0: Ons het begin met Bruce Springsteen en Glory Days. Dit ons geluister na Tom McDonald en Proud to be a Problem. En Gerrit Couvert, want dit reën. Hier is Winnie B met Baby Honey Lover.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Straalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Zij is een backpacker series. In die winters.